Radio Mozambique iri kumupa maverekete ondimi ochindau. Radio Mozambique iri kumupa maverekete ondimi ochindau.